0: en een spoek. Die koester die wonen in de moeren, en die nu weer op verloren. En achter kiemen die demonen, die deden ook geen personen. Die deden in een labyrinth bij drijven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Dit huis is leer, dit huis is leer, ja dit huis is leer.

breng de pieten net om. Breng de pieten net om. Nooit breng de pieten net om. Met zo'n schrik stoer dat daar gedroomd.